me zijn. Ja, Jinga zult me zijn. Jinga zult me zijn. Ooit zijn zo am Tisch nur einer ganz allein. Einer ganz allein, und zwar der Wein.

Je wou kort ontraad, onder niks wat me laat. Die man ham zit zerfranst, je hebt gesungen en tanzt. Ganze Nacht heb ik gewalzt, und mijn Pätschen had geschnallt.